Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judith Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden.

0: Jam FM met het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Hongaarse premier

raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden.

0: Jam FM met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later

De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden.

0: still now.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
2: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer, iedere zaterdag live op locatie.

0: Jam FM met het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judit Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor...

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De Amerikanen hebben voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Afgelopen weekend kwamen 3 Amerikaanse militairen om in Jordanië en Irak. Iraanse staatsmedia melden bombardementen op de noordwestelijke stad Tabriz en zware explosies in het zuidwesten. In de straat van Hormuz zou een schip in brand staan. De oorzaak is nog niet bekend. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat er 3 mensen in de auto zaten. Het voertuig belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie van de gemeente Goeree-Overflakkee doet onderzoek naar de toedracht van het eenzijdig ongeval. In Peru zijn tenminste 6 mensen omgekomen bij een aardbeving. Tientallen mensen raakten gewond. De aardbeving had een kracht van 5,1 en er volgde ook een zware naschok. Het epicentrum van de eerste aardbeving lag op een diepte van 24 kilometer in het district Chongos Bajo, zo'n 200 kilometer naar oosten van de hoofdstad Lima. Veel huizen en 2 ziekenhuizen zijn beschadigd en de stroom is uitgevallen. De WK-voetbalfinale tussen Spanje en titelverdediger Argentinië is met 1-0 gewonnen door de Europese kampioen. Spanje won ook al de Nations League. Het winnende doelpunt viel diep in de verlenging. Argentinië speelde vanwege een rode kaart met 10 man. Het enige doelpunt werd gemaakt door Barcelona-spits Ferran Torres. Het is de 2e keer dat Spanje wereldkampioen is. In 2010 versloeg het land in Zuid-Afrika in de finale Nederland, ook met 1-0. Er was op het WK ook een prijs voor Oranje. Nederland kreeg de Fair Play Award. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.

0: spaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Terugkerende schimmelinfecties? Vaag klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De Amerikanen hebben voor de 9e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Met die aanvallen moet worden voorkomen dat Iran schepen en hun bemanning in de straat van Hormuz aanvalt. Afgelopen weekend kwamen 3 Amerikaanse militairen om in Jordanië en Irak. Iraanse staatsmedia melden bombardementen op de noordwestelijke stad Tabriz en zware explosies in het zuidwesten. In de straat van Hormuz zou een schip in brand staan. De oorzaak is nog niet bekend. Een auto-ongeluk in het Zuid-Hollandse Dirksland heeft vannacht aan 2 mensen het leven gekost. Een derde slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht. De politie gaat ervan uit dat er 3 mensen in de auto zaten. Het voertuig belandde door nog onbekende oorzaak van de weg. De politie

ook al de Nations League. Het winnende doelpunt viel diep in de verlenging. Argentinië speelde vanwege een rode kaart met 10 man. Het enige doelpunt werd gemaakt door Barcelona-spits Ferran Torres. Het is de tweede keer dat Spanje wereldkampioen is. In 2010 versloeg het land in Zuid-Afrika in de finale Nederland, ook met 1-0. Er was op het WK ook een prijs voor Oranje. Nederland kreeg de Fair Play Award. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het Radio Nieuws op Jam FM.

0: first track on KMFM. You can't sit still now.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: In the summertime. Deze hele zomer vliegen de

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Terugkerende schimmelinfecties? Vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
5: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 8 uur.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend, daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken...

0: morgens op Jam FM. Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
1: Daan Goppel gedijt in zijn voedselbos en helm steeds populairder bij fietsers. Mijn naam is Angelique Spoor. De 39-jarige Daan Goppel woont in Amsterdam-Oost, maar ontvlucht de drukte van de stad regelmatig als hij op de fiets vertrekt naar zijn buitenhuisje in Tuinpark De Molen in Noord. Daar beschikt hij over een volkstuin die zich beter laat omschrijven als een voedselbos met zijn 250 verschillende eetbare planten. Daan is geen volledig onbekende door zijn boek Liften naar Suriname en zijn werk als stadsboer/dagvoorzitter in Amsterdam. AT5 heeft vastgesteld dat er tegenwoordig veel fietsers op pad gaan met een helm op hun hoofd. Deze tendens geldt trouwens voor alle leeftijden en niet alleen voor ouderen. Dit wordt toegejuicht door de Fietsersbond. In het Vondelpark is deze trend duidelijk te zien. De een na de ander op een tweewieler komt voorbij met hoofdbescherming. De overheid hoopt dat in 2035 minstens een kwart van de bevolking zo verstandig is om zichzelf veilig te stellen op deze manier. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Het nieuws van 8:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïense drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepenstel. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Brand in kruipruimte in Uithoorn en nieuwe overeenkomst voor groen onderhoud. Mijn naam is Hans Krabbendam. In een woning aan de Prinses Christinalaan in Uithoorn brak afgelopen zaterdagochtend brand uit. Op het moment van de brand waren er bouwvakkers bezig met verbouwingswerkzaamheden. Ze probeerden de brand die ontstond in een kruipruimte eerst zelf te blussen met emmers water. En toen dat onvoldoende bleek, kwam de brandweer ter plaatse en was het vuur snel onder controle. Een van de bouwvakkers werd ter plekke medisch onderzocht nadat hij rook had ingeademd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De gemeente Ouder Amstel zorgt samen met aannemers voor het onderhoud van het openbaar groen. Doordat het zoeken van een nieuwe aannemer langer heeft geduurd dan verwacht, is op sommige plekken een achterstand ontstaan in het groenonderhoud. Inmiddels is een meerjarige overeenkomst gesloten met de nieuwe groene aannemer. De verwachting is dat de achterstand in het groenonderhoud geleidelijk aan wordt weggewerkt en daarna op peil blijft. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Terugkerende schimmelinfecties? Vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
5: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Het is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. De drones zouden zijn neergehaald door luchtafweer op lange afstand. Bijna 100 drones werden dichter bij Moskou onderschept. Op sociale media gaan beelden rond van een vlammenzee bij de Russische e-commerce gigant Wildberries dat door Oekraïne is getroffen. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Zuid-Holland spant de kroon met 1750 drugsmisdrijven, gevolgd door Noord-Brabant met 1550. In Limburg daalde het aantal drugsmisdrijven licht. Van de 20 grootste steden was Almere opvallend, daar verdubbelde het aantal drugsdelicten. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. Bedrijven als Philips, Arcadis, IKEA, Randstad, ABN AMRO en Unilever proberen zo het schrijnend personeelstekort het hoofd te bieden. Het gaat vooral om banen in de logistiek, horeca en techniek. Als het aan het kabinet ligt, moet 60% van de instromers binnen 5 jaar een volledige baan hebben. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepbestel. D66, VVD, CDA en PRO zijn het zat dat de met belastinggeld gefinancierde omroep keer op keer de regels aan zijn laars lapt. Onderwijsminister Rianne Letchert moet na het zomerreces de knoop doorhakken over de toekomst van Ongehoord Nederland. Het onderwerp wordt behandeld in de Tweede Kamer op 24 september. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
1: Jam meet

zanger na de oorlog in Iran, de tweede oorzaak van de prijsstijgingen tijdens die periode. Christine Lagarde van de Europese Bank is het hier helemaal mee eens. Aan de Zuidas heeft gebouw Ravelli de deuren geopend voor bewoners. Het project van de woningstichting Rochdale, dat werd ontworpen door Kort Tielens Architecten, telt 74 sociale huurwoningen die in gebruik zijn genomen door een groep uiteenlopende woningzoekenden. Op de parterre van het pand wordt een kinderdagverblijf gerealiseerd. Inmiddels is er een welkomstbijeenkomst geweest waarbij de kersverse buren met elkaar kennis konden maken. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: van 9:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Russische hoofdstad Moskou was vannacht het doelwit van vele honderden Oekraïnse drones. Over slachtoffers is niets bekend. De meeste drones zouden zijn neergehaald. Dat meldt de Moskouse burgemeester Sobyanin. In de eerste 6 maanden van dit jaar zijn ruim 9% meer drugsmisdrijven geregistreerd dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit jaar waren het er bijna 8000 tegen ruim 7000 in de eerste 6 maanden van 2025. Grote bedrijven, aangesloten bij Tent Nederland, hebben afgelopen jaar 13.500 statushouders en asielzoekers aangenomen. Het gaat zowel om vaste aanstellingen als uitzendbanen. De dagen van Ongehoord Nederland lijken te zijn geteld. Een kamermeerderheid vindt dat de omroep niet langer thuis hoort in het omroepenstel. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gevonden voorwerpen wachten op eigenaar en spoedvragen over onveilige woonsituaties in flat. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Ouder Amstel bewaart gevonden voorwerpen in de hoop dat de rechtmatige eigenaar ze komt ophalen. Als de waarde minder is dan €450, is de bewaartermijn 3 maanden en als het waardevoller is, 1 jaar. Op dit moment wachten 3 telefoons, een smartwatch, een rugzak en diverse sleutels op hun eigenaar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Ouder Amstel. Ouder Amstel Anders heeft spoedvragen gesteld aan het college van BMW over onveilige woonsituaties in de flat Mercurius in Duivendrecht. Volgens de partij worden ernstige storingen aan de flat te laat of slecht gerepareerd. Zo zouden regelmatig warmwaterleidingen springen, zijn galerijdeuren langdurig buiten gebruik en zitten bewoners soms dagen zonder stroom. Ouder Amstel Anders wil weten of de problemen bekend zijn en welke stappen er worden ondernomen om ze te verhelpen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website Jam FM.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: En goed je ook nu weer aan de andere kant van de radio te zien bij jouw enige echte Jam FM. Mijn naam is Remco Franken en ik heb weer twee nieuwe films voor je uitgezocht die je deze zomer kunt gaan bezoeken in de bioscoop. Hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. We beginnen deze week met de komische dramafilm The Invite. Het betreft een remake van de Spaanse film Sentimental uit 2020 met een inspiratie van Who's Afraid of Virginia Woolf. Het verhaal draait allemaal om het stel Joe en Angela, gespeeld door de Amerikaanse komiek Seth Rogen en Olivia Wilde. Hun huwelijk bevindt zich wat in een sleur. Hun bovenburen allerminst, want iedere nacht blijkt het appartement gehoriger dan waarschijnlijk bedoeld. Op een avond nodigen Joe en Angela hun bovenburen Pina, gespeeld door Penelope Cruz, en Hawk, gespeeld door Edward Norton, uit om eens kennis te maken. De bovenburen die hebben wel wat ideeën over om de levens van Joe en Angela weer wat op te spijzen door middel van het ruilen van partners. The Invite is een vermakelijke film die goed werd ontvangen en werd gekeurd vanaf 12 jaar. De tweede film is wederom een horror vervolgfilm van de bekende horrorserie Evil Dead met de titel Evil Dead Burn. De filmserie, die je wellicht ook kent van de videospellen, lijken zich altijd af te spelen in een afgelegen hut waarbij het de bedoeling was om een rustige vakantie te hebben, maar er altijd bloeddorstige kwade geesten die vakantierust komen verstoren. Ook in dit alweer zesde vervolg zoekt een jonge weduwe troost bij een schoonfamilie na het verlies van haar man. Maar die gezellige familiereunie verandert al snel in een bloeddorstige nachtmerrie als ze een eeuwenoud boek vinden. Net als in de vorige Evil Dead films, een film waarbij het bloed rijkelijk vloeit en die werd gekeurd vanaf 16 jaar. Deze week een film over genodigde gasten in The Invite of een film over niet genodigde gasten in Evil Dead Burn. Als jij ook een van deze twee films gaat bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier en zien we je sowieso graag hier snel weer terug bij een nieuwe editie van Jam FM met de Movies.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Terugkerende schimmelinfecties? Vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
5: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
6: Vanuit de metropoolregio Oude Ramstel. Op FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 10 uur.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Zo gaat de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht 9 maanden dicht. Hierdoor kunnen auto's, fietsers en de scheepvaart niet langs de brug. Er varen extra pontjes om mensen naar de overkant te brengen. De chaos wordt nog groter nu de Merwedebrug op de A27 is afgesloten voor vrachtverkeer. De extra reistijd in de regio Rotterdam kan oplopen tot meer dan een uur. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Een van de speerpunten van de nieuwe premier is dat hij een deel van de macht in Londen wil onderbrengen in de Engelse regio's. Andy Burnham is al de 7e premier in 10 jaar tijd in Groot-Brittannië. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De boot had vermoedelijk veel meer dan de geregistreerde 133 mensen aan boord. Van de 67 overlevenden stonden er al 32 niet op de passagierslijst. De kapitein en een bemanningslid zijn opgepakt. Het veer bevond zich tijdens het kapseizen bij de monding van de Pomeroon rivier in de Atlantische Oceaan. Het reddingswerk werd bemoeilijkt door de duisternis. De kleine kangoeroe die was ontsnapt in het Noord-Hollandse Middenmeer is terug bij zijn eigenaar. Deze zogeheten wallaby werd bij een voetbalveld gevangen en is veilig thuisgebracht. Het ontsnapte dier zorgde voor veel commotie in het dorp. Overigens is het al 2 jaar verboden om een wallaby als huisdier te houden. Wie er voor 1 juli 2024 al eentje had, mag die nog houden totdat het dier overlijdt. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Chronisch tekort aan schippers en restauratie Theater Tuschinski. Mijn naam is Angelique Spoor. Het GVB in Amsterdam kampt al geruime tijd met een tekort aan schippers. Hierdoor komt het soms voor dat er pontdiensten uitvallen. De toekomst ziet er wat dat betreft niet rooskleurig uit. Naast de huidige 33 openstaande vacatures voor kapiteins is de verwachting dat de krapte in de komende jaren alleen nog maar zal toenemen vanwege pensioneringen en dergelijke. Als eventuele oplossing voor het probleem wordt er onder andere gekeken naar de mogelijkheid om het aantal schip

deze iconische bioscoop weer geopend voor het publiek. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website. This is

0: summer.
1: Hot jam.
0: Always on Jam 104.9.

0: nieuws van 10:30.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De kleine kangoeroe die was ontsnapt in het Noord-Hollandse Middenmeer is terug bij zijn eigenaar. Deze zogeheten wallaby werd bij een voetbalveld gevangen en is veilig thuisgebracht. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Voorleespicknick in het park en enquête over verkiezingscampagnes. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op woensdag 29 juli organiseert de Openbare Bibliotheek een voorleespicknick in het Koning Willem-Alexander Park. Tussen 11 uur en 12 uur kunnen kinderen samen genieten van mooie zomerboeken onder het genot van een ijsje. Daarna staan kleurplaten en spelletjes klaar. Als het zou gaan regenen, dan gaat het programma gewoon binnen verder en dan wordt er ook geknutseld. Deelnemen aan de voorleespicknicks is gratis. Op 18 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Met flyers, posters, verkiezingsdebatten, stemhulpen en via social media hebben partijen campagne gevoerd. De gemeente Ouder Amstel onderzoekt nu door middel van een enquête hoe de kiezers deze campagne hebben ervaren. Je kunt hieraan deelnemen door het scannen van de QR-code op ouder-amstel.nl. Het invullen ervan duurt maar een paar minuten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In de
4: deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Terugkerende schimmelinfecties? Vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Jam FM. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Zo gaat de Papendrechtse brug tussen Dordrecht en Papendrecht 9 maanden dicht. Hierdoor kunnen auto's, fietsers en de scheepvaart niet langs de brug. Er varen extra pontjes om mensen naar de overkant te brengen. De chaos wordt nog groter nu de Merwedebrug op de A27 is afgesloten voor vrachtverkeer. De extra reistijd in de regio Rotterdam kan oplopen tot meer dan een uur. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Andy Burnham is al de 7e premier in 10 jaar tijd in Groot-Brittannië. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De boot had vermoedelijk veel meer dan de geregistreerde 133 mensen aan boord. Van de 67 overlevenden stonden er al 32 niet op de passagierslijst. De kapitein en een bemanningslid zijn opgepakt. Het veer bevond zich tijdens het kapseizen bij de monding van de Pomeroon rivier in de Atlantische Oceaan. Het reddingswerk werd bemoeilijkt door de duisternis. De WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarig jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestort fontein terecht. De andere jongen raakte zwaar gewond. Het ongeval gebeurde kort na middernacht in Ciudad Rodrigo in het westen van Spanje. Na de gewonnen WK-finale tegen Argentinië waren ze op de fontein geklommen die vervolgens instortte. De Spaanse gemeente heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Jam FM.
7: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
9: Daan Goppel gedijt in zijn voedselbos en helm steeds populairder bij fietsers. Mijn naam is Angelique Spoor. De 39-jarige Daan Goppel woont in Amsterdam-Oost, maar ontvlucht de drukte van de stad regelmatig als hij op de fiets vertrekt naar zijn buitenhuisje in Tuinpark De Molen in Noord. Daar beschikt hij over een volkstuin die zich beter laat omschrijven als een voedselbos met zijn 250 verschillende eetbare planten. Daan is geen volledig onbekende door zijn boek Liften naar Suriname en zijn werk als stadsboer/dagvoorzitter in Amsterdam. AT5 heeft vastgesteld dat er tegenwoordig veel fietsers op pad gaan met een helm op hun hoofd. Deze tendens geldt trouwens voor alle leeftijden en niet alleen voor ouderen. Dit wordt toegejuicht door de Fietsersbond. In het Vondelpark is deze trend duidelijk te zien. De een na de ander op een tweewieler komt voorbij met hoofdbescherming. De overheid hoopt dat in 2035 minstens een kwart van de bevolking zo verstandig is om zichzelf veilig te stellen op deze manier. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website. This is Jam.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Weggebruikers in de regio Rotterdam gaan dit jaar veel overlast ondervinden. Veel wegen, bruggen en viaducten in Zuid-Holland worden de komende tijd vervangen. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Het kapseizen van een veerboot in het Zuid-Amerikaanse Guyana heeft zaterdag aan vele tientallen mensen het leven gekost. Sinds gisteren zijn geen overlevenden meer gevonden. De WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarig jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestort fontein terecht. De andere jongen raakte zwaar gewond. Het weer droog en wisselend bewolkt bij een matige noordenwind. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Brand in kruipruimte in Uithoorn en nieuwe overeenkomst voor groen onderhoud. Mijn naam is Hans Krabbendam. In een woning aan de Prinses Christinalaan in Uithoorn brak afgelopen zaterdagochtend brand uit. Op het moment van de brand waren er bouwvakkers bezig met verbouwingswerkzaamheden. Ze probeerden de brand die ontstond in een kruipruimte eerst zelf te blussen met emmers water. En toen dat onvoldoende bleek, kwam de brandweer ter plaatse en was het vuur snel onder controle. Een van de bouwvakkers werd ter plekke medisch onderzocht nadat hij rook had ingeademd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De gemeente Ouder Amstel zorgt samen met aannemers voor het onderhoud van het openbaar groen. Doordat het zoeken van een nieuwe aannemer langer heeft geduurd dan verwacht, is op sommige plekken een achterstand ontstaan in het groenonderhoud. Inmiddels is een meerjarige overeenkomst gesloten met de nieuwe groene aannemer. De verwachting is dat de achterstand in het groenonderhoud geleidelijk aan wordt weggewerkt en daarna op peil blijft. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van onze Jam FM redactie geselecteerd de allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op dit moment is er weer het jaarlijkse Kwaku Sommerfestival. Kijk even op kwakufestival.nl voor de line-up. Van 31 juli tot en met 2 augustus is weer het Electro Dekmantel Festival, waarbij er ook in het Amsterdamse Bos optredens zijn. Kijk even op dekmantel.com voor de hele line-up. De groep Change, die uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als Lover's Holiday en Chase of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op 8 en 9 augustus is in het Slotenpark bij de Slotenplas weer het Loveland Festival. Kijk even op loveland.nl voor de mogelijkheden. Iets dichterbij is op 15 augustus bij de Gaasperplas het Reggae Lake Festival. Voor kaarten kijk even op reggaelake.nl. In de P60 in Amstelveen kun je op 15 augustus naar de Throwback 90's en Zero's. Tijdens de Throwback-avond kun je dansen op de beste muziek uit de 90's en Zero's. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens zoals op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. En tenslotte op donderdag 29 oktober kun je in de Melkweg naar een optreden van Melanie C. De vroegere Spice Girl Melanie Chisholm ontdekte begin jaren 90 haar liefde voor dance en rave en keert nu jaren later terug naar haar roots. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Terugkerende schimmelinfecties? Vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
5: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live.

0: Jam FM en DAB+. Jam FM, met het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie. De afgelopen dagen is er veel contact geweest en naar beide landen zijn voorstellen gedaan door die bemiddelaars. Wie dat zijn, wordt niet benoemd. In juni kwamen Amerika en Iran tot een akkoord dat moest leiden tot een vredesdeal, maar die lijkt nadat het opnieuw escaleerde nog ver weg. In het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers, dat meldt de veiligheidsregio. In het brandende gebouw zitten onder meer een handel in natuursteen en een keukenzaak. Bij de brand in Udenhout komt erg veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt later vandaag opgevolgd door Andy Burnham. Starmer houdt nog een laatste toespraak voordat hij samen met zijn opvolger naar Buckingham Palace gaat voor een bezoek aan koning Charles. Andy Burnham is al de 7e Britse premier in 10 jaar tijd. De WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarige jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. De andere jongen is zwaar gewond. Het ongeval gebeurde kort na middernacht in Ciudad Rodrigo in het westen van Spanje. Na de gewonnen WK-finale tegen Argentinië waren ze op de fontein geklommen die vervolgens instortte. De Spaanse gemeente heeft 3 dagen van rouw afgekondigd. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon. En bij een matige noordenwind wordt het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden.
0: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Harry Styles, koning van de inflatie en Ravelli wooncomplex in gebruik. Mijn naam is Angelique Spoor. De concerten van Harry Styles in Amsterdam, nog niet zo lang geleden, blijken een grote impact te hebben gehad op de inflatie. En niet alleen in ons land, maar in heel Europa. Zijn fans zorgden voor een extreme vraag naar vliegtickets en hotelaccommodaties, waarvan flink werd geprofiteerd. ABN AMRO noemt de ex-One Direction-zanger na de oorlog in Iran de tweede oorzaak van de prijsstijgingen tijdens die periode. Christine Lagarde van de Europese Bank is het hier helemaal mee eens. Aan de Zuidas heeft gebouw Ravelli de deuren geopend voor bewoners. Het project van de woningstichting Rochdale, dat werd ontworpen door Kort Tielens Architecten, telt 74 sociale huurwoningen die in gebruik zijn genomen door een groep uiteenlopende woningzoekenden. Op de parterre van het pand wordt een kinderdagverblijf gerealiseerd. Inmiddels is er een welkomstbijeenkomst geweest waarbij de kersverse buren met elkaar kennis konden maken. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
3: This is Jam.

0: Are you ready?
1: Let's go back to the 80s.
0: Jam FM.

0: en Funky, het nieuws van 12:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie. In het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Het Verenigd Koninkrijk krijgt per vandaag een nieuwe premier. Keir Starmer wordt opgevolgd door Andy Burnham. En de WK-vieringen in Spanje hebben het leven geëist van een 13-jarige jongen. Samen met een andere jongen kwam hij onder een ingestorte fontein terecht. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon. En bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gevonden voorwerpen wachten op eigenaar en spoedvragen over onveilige woonsituaties in flat. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Ouder Amstel bewaart gevonden voorwerpen in de hoop dat de rechtmatige eigenaar ze komt ophalen. Als de waarde minder is dan €450, is de bewaartermijn 3 maanden en als het waardevoller is, 1 jaar. Op dit moment wachten 3 telefoons, een smartwatch, een rugzak en diverse sleutels op hun eigenaar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Ouder Amstel. Ouder Amstel Anders heeft spoedvragen gesteld aan het college van BMW over onveilige woonsituaties in de flat Mercurius in Duivendrecht. Volgens de partij worden ernstige storingen aan de flat te laat of slecht gerepareerd. Zo zouden regelmatig warmwaterleidingen springen, zijn galerijdeuren langdurig buiten gebruik en zitten bewoners soms dagen zonder stroom. Ouder Amstel Anders wil weten of de problemen bekend zijn en welke stappen er worden ondernomen om ze te verhelpen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Terugkerende schimmelinfecties? Vaag geklachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro, omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Miljoenen producten waarvan AliExpress zelf concludeerde dat ze illegaal zijn, kwamen toch steeds weer online beschikbaar voor verkoop. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om nepmerkkleding en gevaarlijk speelgoed. Naast het betalen van de boete moet het Chinese bedrijf voor eind oktober een verbeterplan indienen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk twee jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De auto bleek tegen een boom te zijn gebotst. De beide jonge inzittenden waren al overleden toen de hulpdiensten op de plek des onheils aankwamen. De politie onderzoekt de zaak en hoopt in contact te komen met getuigen en eventuele dashcambeelden. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie. De afgelopen dagen is er veel contact geweest en naar beide landen zijn voorstellen gedaan door die bemiddelaars. Wie dat zijn, wordt niet benoemd. In juni kwamen Amerika en Iran tot een akkoord dat moest leiden tot een vredesdeal, maar die lijkt nadat het opnieuw escaleerde nog ver weg. In het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers, dat meldt de veiligheidsregio. In het brandende gebouw zitten onder meer een handel in natuursteen en een keukenzaak. Bij de brand in Udenhout komt erg veel rook vrij. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon. En bij een matige noordenwind wordt het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden.
7: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
9: Chronisch tekort aan schippers en restauratie Theater Tuschinski. Mijn naam is Angelique Spoor. Het GVB in Amsterdam kampt al geruime tijd met een tekort aan schippers. Hierdoor komt het soms voor dat er pontdiensten uitvallen. De toekomst ziet er wat dat betreft niet rooskleurig uit. Naast de huidige 33 openstaande vacatures voor kapiteins is de verwachting dat de krapte in de komende jaren alleen nog maar zal toenemen vanwege pensioneringen en dergelijke. Als eventuele oplossing voor het probleem wordt er onder andere gekeken naar de mogelijkheid om het aantal schippers op een pont te reduceren van 2 naar 1, met als sidekick een pontwachter die niet zelf vaart. Koninklijk Theater Tuschinski aan de Hoofdstedelijke Reguliersbreestraat voert momenteel restauraties uit aan de Grote Zaal. Die werd in 1921 opgeleverd met art deco schilderingen op het plafond die nu worden opgefrist. Ook wordt de huidige verlichting vervangen door LED, komen er nieuwe stoelen en worden de balkons gerenoveerd. Vanaf 24 juli is zaal 1 van deze iconische bioscoop weer geopend voor het publiek. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website. This is

0: Funky. Het nieuws van 2:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk 2 jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. Ondanks de aanvallen over en weer is er nog steeds diplomatiek overleg tussen Iran en de Verenigde Staten. Dat gebeurt via bemiddelaars, aldus een woordvoerder van het Iraanse buitenlandministerie. En in het Brabantse Udenhout is een grote uitslaande brand uitgebroken op een industrieterrein. Het vuur woedt in een bedrijfsverzamelgebouw. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon. En bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Voorleespicknick in het park en enquête over verkiezingscampagnes. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op woensdag 29 juli organiseert de Openbare Bibliotheek een voorleespicknick in het Koning Willem-Alexander Park. Tussen 11 uur en 12 uur kunnen kinderen samen genieten van mooie zomerboeken onder het genot van een ijsje. Daarna staan kleurplaten en spelletjes klaar. Als het zou gaan regenen, dan gaat het programma gewoon binnen verder en dan wordt er ook geknutseld. Deelnemen aan de voorleespicknicks is gratis. Op 18 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Met flyers, posters, verkiezingsdebatten, stemhulpen en via social media hebben partijen campagne gevoerd. De gemeente Ouder Amstel onderzoekt nu door middel van een enquête hoe de kiezers deze campagne hebben ervaren. Je kunt hieraan deelnemen door het scannen van de QR-code op ouder-amstel.nl. Het invullen ervan duurt maar een paar minuten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: Beleef de magie van het witte doek.
1: Come experience the amazing illusions of
0: Jam FM at the movies.
2: Met deze week wederom twee nieuwe films die je vanaf nu zelf op het grote scherm kunt gaan bekijken. Mijn naam is Remke Franken en dit zijn onze Jam FM filmtips hier in de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen en Ouder-Amstel. Een film waar al meerdere versies van bestaan, maar nu dan ook een van de beroemde regisseur Christopher Nolan, die recent met de film Oppenheimer ook al een bioscoophit te pakken had, de film The Odyssey. Voor wie het verhaal niet kent, gaat het over de oorlogsheld Odysseus die na 10 jaar strijd eindelijk Troje innam, maar dan verdwaalt en verschillende goden en monsters moet trotseren. Dit omdat hij de heilige gastvrijheid van Zeus heeft geschonden. Na 20 jaar bereikt hij eindelijk zijn thuis, vermomd als bedelaar omdat er allemaal mannen hem staan op te wachten om hem van de troon te stoten. Hiervoor bereidt hij een plan voor om de indringers uit zijn paleis te kunnen jagen en te kunnen herenigen met zijn vrouw en zoon. Met Matt Damon, Anne Hathaway en Robert Pattinson in de hoofdrollen kun je deze versie van The Odyssey vanaf 16 jaar in 2D of IMAX gaan zien. De tweede film waar je deze week nog heen kunt is getiteld The Furious. Een misdaadthriller over de ontvoering van de dochter van Wang Wei. Weer een typisch gevalletje dat de ontvoerders de verkeerde papa tegenover zich krijgen. Als ook de politie corrupt blijkt en dus ook niet wil helpen zijn dochter terug te vinden, neemt Wang Wei het heft in eigen hand. Samen met een meedogenloze, ook al woedende journalist, waarvan zijn vrouw ook al wordt vermist, gaan de twee furious hoofdpersonen de strijd aan met de ontvoerders in een nogal gewelddadig verhaal waarbij je niet een van de ontvoerders zou willen zijn. De actiefriller The Furious kun je ook vanaf nu vanaf 16 jaar gaan zien in de bioscoop. Deze week twee films over zoektochten in The Odyssey of de film The Furious. Als jij ook van plan bent een van deze twee films te gaan bezoeken, wensen wij van Jam FM wederom heel veel kijkplezier. Zien we natuurlijk graag hier snel weer terug bij een nieuwe Jam FM met de movies.
3: Jam FM.

0: Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Terugkerende schimmelinfecties? Vaag klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. Het zou gaan om het schip Golden Leo. De opvarenden komen onder andere uit Syrië en India en het vaart onder de vlag van het West-Afrikaanse Guinea-Bissau. Het zou door de Russen met raketten beschoten zijn toen het weg wilde varen met een lading graan. Oekraïne meldt dat het reddingswerk de hele nacht is doorgegaan. De schaaklegende Judit Polgár is door premier Péter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. Hij vindt dat het land een staatshoofd nodig heeft waar iedere inwoner trots op kan zijn. Afgelopen zaterdag trad Tamás Szolyok af. Hij stond bekend als bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán. Magyar praat later vanmiddag met Polgár en zal haar vragen of ze president van het land wil worden tot Hongarije een nieuwe grondwet heeft. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro, omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. Miljoenen producten waarvan AliExpress zelf concludeerde dat ze illegaal zijn, kwamen toch steeds weer online beschikbaar voor verkoop. Dat blijkt uit Europees onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om nepmerkkleding en gevaarlijk speelgoed. Naast het betalen van de boete moet het Chinese bedrijf voor eind oktober een verbeterplan indienen. In Maarsen zijn bij een auto-ongeluk 2 jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. De auto bleek tegen een boom te zijn gebotst. En de beide jonge inzittenden waren al overleden toen de hulpdiensten op de plek des onheils aankwamen. De politie onderzoekt de zaak en hoopt in contact te komen met getuigen en eventuele dashcambeelden. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden.
7: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
9: Daan Goppel gedijt in zijn voedselbos en helm steeds populairder bij fietsers. Mijn naam is Angelique Spoor. De 39-jarige Daan Goppel woont in Amsterdam-Oost, maar ontvlucht de drukte van de stad regelmatig als hij op de fiets vertrekt naar zijn buitenhuisje in Tuinpark De Molen in Noord. Daar beschikt hij over een volkstuin die zich beter laat omschrijven als een voedselbos met zijn 250 verschillende eetbare planten. Daan is geen volledig onbekende door zijn boek Liften naar Suriname en zijn werk als stadsboer/dagvoorzitter in Amsterdam. AT5 heeft vastgesteld dat er tegenwoordig veel fietsers op pad gaan met een helm op hun hoofd. Deze tendens geldt trouwens voor alle leeftijden en niet alleen voor ouderen. Dit wordt toegejuicht door de Fietsersbond. In het Vondelpark is deze trend duidelijk te zien. De een na de ander op een tweewieler komt voorbij met hoofdbescherming. De overheid hoopt dat in 2035 minstens een kwart van de bevolking zo verstandig is om zichzelf veilig te stellen op deze manier. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
10: This is Jam Hot. This is Jam Hot.
11: Wij zijn Jam FM.
12: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
13: This is the jamming summer.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. De schaaklegende Judit Polgár is door premier Peter Madjar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. De Chinese webwinkel AliExpress krijgt van de Europese Commissie een boete van 550 miljoen euro omdat het niet genoeg probeert om de verkoop van illegale producten te voorkomen. En in Maarsen zijn bij een auto-ongeluk 2 jonge vrouwen om het leven gekomen. Dat gebeurde gisteravond laat op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon. En bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
1: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Brand in kruipruimte in Uithoorn en nieuwe overeenkomst voor groen onderhoud. Mijn naam is Hans Krabbendam. In een woning aan de Prinses Christinalaan in Uithoorn brak afgelopen zaterdagochtend brand uit. Op het moment van de brand waren er bouwvakkers bezig met verbouwingswerkzaamheden. Ze probeerden de brand die ontstond in een kruipruimte eerst zelf te blussen met emmers water. En toen dat onvoldoende bleek, kwam de brandweer ter plaatse en was het vuur snel onder controle. Een van de bouwvakkers werd ter plekke medisch onderzocht nadat hij rook had ingeademd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De gemeente Ouder Amstel zorgt samen met aannemers voor het onderhoud van het openbaar groen. Doordat het zoeken van een nieuwe aannemer langer heeft geduurd dan verwacht, is op sommige plekken een achterstand ontstaan in het groenonderhoud. Inmiddels is een meerjarige overeenkomst gesloten met de nieuwe groene aannemer. De verwachting is dat de achterstand in het groenonderhoud geleidelijk aan wordt weggewerkt en daarna op peil blijft. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen. In the
1: summertime. Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie. An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Terugkerende schimmelinfecties? Vaag klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 3 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. De twee ontmoeten elkaar achter gesloten deuren. Ook de in Nederland geboren vrouw van de nieuwe premier was daarbij. Burnham was burgemeester van Manchester en trad vorige week aan als leider van de linkse regeringspartij. Hij volgt Keir Starmer op die ontslag nam en tijdens een korte toespraak zijn steun voor Burnham uitsprak. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Volgens getuigen had het stel flinke ruzie en werd er geschreeuwd. De man stapte zijn auto in om te vertrekken en reed zijn vriendin aan. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht snel weer weg. De Spaanse politie behandelt de aanrijding als partnergeweld. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. Oekraïne zegt dat de Russen hier verantwoordelijk voor zijn. Het zou gaan om het schip Golden Leo. De opvarenden komen onder andere uit Syrië en India en het vaart onder de vlag van het West-Afrikaanse Guinea-Bissau. Het zou door de Russen met raketten beschoten zijn toen het weg wilde varen met een lading graan. Oekraïne meldt dat het reddingswerk de hele nacht is doorgegaan. De schaaklegende Judit Polgár is door premier Péter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. Hij vindt dat het land een staatshoofd nodig heeft waar iedere inwoner trots op kan zijn. Afgelopen zaterdag trad Sámos Suljok af. Hij stond bekend als bondgenoot van de vorige premier Viktor Orbán. Magyar praat later vanmiddag met Polgár en zal haar vragen of ze president van het land wil worden tot Hongarije een nieuwe grondwet heeft. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden.
6: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
8: Harry Styles, koning van de inflatie en Ravelli Wooncomplex in gebruik. Mijn naam is Angelique Spoor. De concerten van Harry Styles in Amsterdam, nog niet zo lang geleden, blijken een grote impact te hebben gehad op de inflatie. En niet alleen in ons land, maar in heel Europa. Zijn fans zorgden voor een extreme vraag naar vliegtickets en hotelaccommodaties, waarvan flink werd geprofiteerd. ABN AMRO noemt de ex-One Direction-zanger na de oorlog in Iran de tweede oorzaak van de prijsstijgingen tijdens die periode. Christine Lagarde van de Europese Bank is het hier helemaal mee eens. Aan de Zuidas heeft gebouw Ravelli de deuren geopend voor bewoners. Het project van de woningstichting Rochdale, dat werd ontworpen door Kort Tielens Architecten, telt 74 sociale huurwoningen die in gebruik zijn genomen door een groep uiteenlopende woningzoekenden. Op de parterre van het pand wordt een kinderdagverblijf gerealiseerd. Inmiddels is er een welkomstbijeenkomst geweest waarbij de kersverse buren met elkaar kennis konden maken. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.
9: This is Jam Hot.
10: Wij zijn Jam FM.
6: Ook deze zomer is Jam FM verfrissend, soulful en altijd dichtbij.
11: This is the jamming summer.

0: nieuws van 3:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Het aantal doden na de aanval op een vrachtschip in de haven van Odessa is gestegen tot 10. En de schaaklegende Judit Polgár is door premier Peter Magyar voorgedragen als nieuwe president van Hongarije. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon. En bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gevonden voorwerpen wachten op eigenaar. En spoedvragen over onveilige woonsituaties in flat. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Ouder Amstel bewaart gevonden voorwerpen in de hoop dat de rechtmatige eigenaar ze komt ophalen. Als de waarde minder is dan €450, is de bewaartermijn 3 maanden. En als het waardevoller is, 1 jaar. Op dit moment wachten 3 telefoons, een smartwatch, een rugzak en diverse sleutels op hun eigenaar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Ouder Amstel. Ouder Amstel Anders heeft spoedvragen gesteld aan het college van BMW over onveilige woonsituaties in de flat Mercurius in Duivendrecht. Volgens de partij worden ernstige storingen aan de flat te laat of slecht gerepareerd. Zo zouden regelmatig warmwaterleidingen springen, zijn galerijdeuren langdurig buiten gebruik en zitten bewoners soms dagen zonder stroom. Ouder Amstel Anders wil weten of de problemen bekend zijn en welke stappen er worden ondernomen om ze te verhelpen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over 1/2 uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: concerten en events in de regio. Dit is Jam on Stage.
1: Met de data van onze Jam FM redactie geselecteerd de allerbeste festivals, feesten en optredens bij jou in de buurt. Voor de metropoolregio Groot-Amsterdam, Amstelveen, Duivendrecht, Ouderkerk en Waver. Op dit moment is er weer het jaarlijkse Kwaku Sommerfestival. Kijk even op kwakufestival.nl voor de line-up. Van 31 juli tot en met 2 augustus is weer het Electro Dekmantel Festival, waarbij er ook in het Amsterdamse Bos optredens zijn. Kijk even op dekmantel.com voor de hele line-up. De groep Change, die uiteraard als Jam FM luisteraar kent van de hits als A Lover's Holiday en Chase of Hearts, komt op 4 augustus naar Paradiso. Op 8 en 9 augustus is in het Slotenpark bij de Slotenplas weer het Loveland Festival. Kijk even op loveland.nl voor de mogelijkheden. Iets dichterbij is op 15 augustus bij de Gaasperplas het Reggae Lake Festival. Voor kaarten kijk even op reggaelake.nl. In de P60 in Amstelveen kun je op 15 augustus naar de Throwback 90s en Zero's. Tijdens de Throwback-avond kun je dansen op de beste muziek uit de 90s en Zero's. Op zondag 30 augustus is er bij Eiland Amsterdam weer een Flora Palace Reunion. Met de DJ's Evert, Orlando en Ton begint het feest om 3 uur 's middags met de lekkerste import, disco, funk, electro en een vleugje swingbeat. De Nederlandse popgroep uit de jaren 80, Toontje Lager, staat op 11 september in de Q Factory. Uiteraard ken je ze nog van de hit Stiekem Gedanst, Zoveel te doen en Net als in de film. Op 27 september kun je weer meevaren op de Groove Music Cruise. Op de salonboot Prins van Oranje word je onder leiding van host en DJ Dylan Lewis muzikaal meegenomen door Amsterdam. Kijk even op Cruise With Us voor de beschikbare data voor dit jaar. Op diezelfde 27 september vieren de Pussycat Dolls hun 20-jarig jubileum in de Ziggo Dome met hun Forever Tour. En terug van weg geweest komt Anastasia op 29 september naar de Avans Live. De zangeres die kampte met veel gezondheidsproblemen, toert door Europa en doet ook Amsterdam aan. Voor de 30ste keer is ook dit jaar weer een Amsterdam Dance Event. Met talloze optredens als op 21 oktober Jean-Michel Jarre in de Avans Live, Kraak en Smaak op 22 oktober in de Melkweg en heel veel andere topoptredens. Kijk even op amsterdam-dance-event.nl voor het hele programma en hoe je aan kaarten kunt komen. En tenslotte op donderdag 29 oktober kun je in de Melkweg naar een optreden van Melanie C. De vroegere Spice Girl Melanie Chisholm ontdekte begin jaren 90 haar liefde voor dance en rave en keert nu jaren later terug naar haar roots. Tot zover een Jam FM selectie van de beste feesten en optredens in onze regio. Nu snel terug naar de muziek. Meer informatie hoor je uiteraard hier op Jam FM of ga naar onze website jamfm.nl.
0: Meer concerten en evenementen? Check de website jamfm.nl. Concerttips? Mail studio@jamfm.nl.

0: laten zien als ze de studio uit mogen.
1: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie. An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Terugkerende schimmelinfecties? Vaag klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
5: Vanuit de metropoolregio Ouder-Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 4 uur.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Iraanse diplomaten. In juni kwamen de Verenigde Staten en Iran tot een voorlopig akkoord waarin hoofdlijnen beschreven staat hoe ze tot vrede kunnen komen. Maar de laatste dagen zijn er over en weer aanvallen en lijkt een akkoord ver weg. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Sinds het verbod zaterdagavond inging, moeten iedere dag zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden via Dordrecht of Den Bosch. De boogconstructie van de brug is minder sterk dan gedacht. Daarom mogen vrachtwagens er niet meer overheen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang dit gaat duren. Dat wordt pas duidelijk als extra onderzoek naar de toestand van het staal klaar is. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. De twee ontmoeten elkaar achter gesloten deuren. Ook de in Nederland geboren vrouw van de nieuwe premier was daarbij. Burnham was burgemeester van Manchester en trad vorige week aan als leider van de linkse regeringspartij. Hij volgt Keir Starmer op die ontslag nam en tijdens een korte toespraak zijn steun voor Burnham uitsprak. Op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. Volgens getuigen had het stel flinke ruzie en werd er geschreeuwd. De man stapte zijn auto in om te vertrekken en reed zijn vriendin aan. Ze is voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht snel weer weg. De Spaanse politie behandelt de aanrijding als partnergeweld. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe zon en bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden.
5: Jam, Metropoolregio nieuwsupdate.
7: Chronisch tekort aan schippers en restauratie Theater Tuschinski. Mijn naam is Angelique Spoor. Het GVB in Amsterdam kampt al geruime tijd met een tekort aan schippers. Hierdoor komt het soms voor dat er pontdiensten uitvallen. De toekomst ziet er wat dat betreft niet rooskleurig uit. Naast de huidige 33 openstaande vacatures voor kapiteins is de verwachting dat de krapte in de komende jaren alleen nog maar zal toenemen vanwege pensioneringen en dergelijke. Als eventuele oplossing voor het probleem wordt er onder andere gekeken naar de mogelijkheid om het aantal schippers op een pont te reduceren van 2 naar 1, met als sidekick een pontwachter die niet zelf vaart. Koninklijk Theater Tuschinski aan de hoofdstedelijke Reguliersbreestraat voert momenteel restauraties uit aan de Grote Zaal. Die werd in 1921 opgeleverd met art deco schilderingen op het plafond die nu worden opgefrist. Ook wordt de huidige verlichting vervangen door LED, komen er nieuwe stoelen en worden de balkons gerenoveerd. Vanaf 24 juli is zaal 1 van deze iconische bioscoop weer geopend voor het publiek. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Funky. Het nieuws van 4:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Het Verenigd Koninkrijk heeft een nieuwe premier. Andy Burnham is beëdigd en door koning Charles in Buckingham Palace gevraagd om een nieuwe regering te vormen. En op een camping aan de Costa Blanca heeft een 25-jarige Belg zijn vriendin aangereden met zijn auto. Hij ging er vandoor, maar werd kort daarna door Spaanse agenten opgepakt. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt met af en toe de zon. En bij een matige noordenwind is het 20 tot 24 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Voorleespicknick in het park en enquête over verkiezingscampagnes. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op woensdag 29 juli organiseert de Openbare Bibliotheek een voorleespicknick in het Koning Willem-Alexander Park. Tussen 11 uur en 12 uur kunnen kinderen samen genieten van mooie zomerboeken onder het genot van een ijsje. Daarna staan kleurplaten en spelletjes klaar. Als het zou gaan regenen, dan gaat het programma gewoon binnen verder en dan wordt er ook geknutseld. Deelnemen aan de voorleespicknicks is gratis. Op 18 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Met flyers, posters, verkiezingsdebatten, stemhulpen en via social media hebben partijen campagne gevoerd. De gemeente Ouder Amstel onderzoekt nu door middel van een enquête hoe de kiezers deze campagne hebben ervaren. Je kunt hieraan deelnemen door het scannen van de QR-code op ouder-amstel.nl. Het invullen ervan duurt maar een paar minuten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

0: Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Terugkerende schimmelinfecties? Vaag geklachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
7: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 5 uur.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Jam FM. Tegen Corné H., die vorig jaar het aantal medewerkers gijzelde in de gevangenis in Vught, is 1 jaar voorwaardelijk geëist. Hij bedreigde personeelsleden en 2 van hen werden met handboeien aan een tafelpoot vastgezet. De 30-jarige man zat vast op de psychiatrische afdeling vanwege een eerdere gijzeling in een café in Ede, in afwachting van een TBS-behandeling. Die is inmiddels begonnen, daarom is niet nog een keer TBS of een onvoorwaardelijke celstraf geëist. De Spaanse voetballers die gisteravond wereldkampioen werden, zijn terug in Spanje. Ze worden eerst door koning Felipe in het Zarzuela-paleis aan de rand van Madrid ontvangen. Daarna ontmoeten ze premier Sanchez in het Moncloa-paleis, waar de regering zetelt. Vervolgens gaan de spelers en staf in een open bus door het centrum van Madrid naar het stadhuis. Daar worden ze vanavond rond 9 uur gehuldigd en de verwachting is dat daar zo'n 1 miljoen Spanjaarden op afkomen. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen... om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Iraanse diplomaten. In juni kwamen de Verenigde Staten en Iran tot een voorlopig akkoord waarin hoofdlijnen beschreven staat hoe ze tot vrede kunnen komen. Maar de laatste dagen zijn er over en weer aanvallen en lijkt een akkoord ver weg. Het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. Sinds het verbod zaterdagavond inging, moeten iedere dag zo'n 18.000 vrachtwagens omrijden via Dordrecht of Den Bosch. De boogconstructie van de brug is minder sterk dan gedacht, daarom mogen vrachtwagens er niet meer overheen. Rijkswaterstaat weet niet hoe lang dit gaat duren. Dat wordt pas duidelijk als extra onderzoek naar de toestand van het staal klaar is. En dan nog het weer. Vanavond is het behoorlijk zonnig en het gaat minder hard waaien. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden.
7: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
9: Daan Goppel gedijt in zijn voedselbos en helm steeds populairder bij fietsers. Mijn naam is Angelique Spoor. De 39-jarige Daan Goppel woont in Amsterdam-Oost, maar ontvlucht de drukte van de stad regelmatig als hij op de fiets vertrekt naar zijn buitenhuisje in Tuinpark De Molen in Noord. Daar beschikt hij over een volkstuin die zich beter laat omschrijven als een voedselbos met zijn 250 verschillende eetbare planten. Daan is geen volledig onbekende door zijn boek Liften naar Suriname en zijn werk als stadsboer/dagvoorzitter in Amsterdam. AT5 heeft vastgesteld dat er tegenwoordig veel fietsers op pad gaan met een helm op hun hoofd. Deze tendens geldt trouwens voor alle leeftijden en niet alleen voor ouderen. Dit wordt toegejuicht door de Fietsersbond. In het Vondelpark is deze trend duidelijk te zien. De een na de ander op een tweewieler komt voorbij met hoofdbescherming. De overheid hoopt dat in 2035 minstens een kwart van de bevolking zo verstandig is om zichzelf veilig te stellen op deze manier. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

0: Funky, het nieuws van 5:30.
1: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Tegen Corné H., die vorig jaar een aantal medewerkers gijzelde in de gevangenis in Vught, is 1 jaar voorwaardelijk geëist. De Spaanse voetballers die gisteravond wereldkampioen werden, zijn terug in Spanje. Vanavond rond 9:00 worden ze gehuldigd in Madrid. Bemiddelaars Pakistan en Qatar hebben Iran een voorstel gedaan voor een staakt het vuren van 10 dagen... om zo te proberen het voorlopige akkoord met Amerika nieuw leven in te blazen. En het verbod voor vrachtverkeer om over de Merwedebrug te rijden kost de transportsector ongeveer 1,5 miljoen euro per dag. En dan nog het weer. Vanavond is het behoorlijk zonnig en het gaat minder hard waaien. Vannacht waait het nauwelijks en daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Brand in kruipruimte in Uithoorn en nieuwe overeenkomst voor groen onderhoud. Mijn naam is Hans Krabbendam. In een woning aan de Prinses Christinalaan in Uithoorn brak afgelopen zaterdagochtend brand uit. Op het moment van de brand waren er bouwvakkers bezig met verbouwingswerkzaamheden. Ze probeerden de brand die ontstond in een kruipruimte eerst zelf te blussen met emmers water. En toen dat onvoldoende bleek, kwam de brandweer ter plaatse en was het vuur snel onder controle. Een van de bouwvakkers werd ter plekke medisch onderzocht nadat hij rook had ingeademd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De gemeente Ouder Amstel zorgt samen met aannemers voor het onderhoud van het openbaar groen. Doordat het zoeken van een nieuwe aannemer langer heeft geduurd dan verwacht, is op sommige plekken een achterstand ontstaan in het groenonderhoud. Inmiddels is een meerjarige overeenkomst gesloten met de nieuwe groene aannemer. De verwachting is dat de achterstand in het groenonderhoud geleidelijk aan wordt weggewerkt en daarna op peil blijft. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Terugkerende schimmelinfecties? Vaag klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen? In de
4: deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivendrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. De brancheorganisatie vindt die afsluiting vanwege de veiligheid wel terecht, maar vraagt zich af of Rijkswaterstaat ook eerder had kunnen ingrijpen. Het omrijden van vrachtwagens kost zo'n 1,5 miljoen euro per dag. De Merwedebrug bij Gorinchem is een belangrijke verbinding tussen Brabant en Zuid-Holland. Rijkswaterstaat sloot die brug na inspectie toen het staal zwakker bleek dan gedacht. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. Op videobeelden is te zien hoe agenten de man op de grond houden terwijl hij om hulp roept. Kort daarna verloor hij het bewustzijn en overleed hij. Justitie onderzoekt nu het optreden van 2 agenten en 4 zorgmedewerkers. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Ook hij overleed toen politieagenten op hem zaten. Vanavond wordt er opnieuw geprotesteerd in Bologna. Oekraïne zegt een droneaanval te hebben uitgevoerd op een basis van de Russische veiligheidsdienst FSB in de bezette regio Gerson. Volgens de Oekraïnse veiligheidsdienst waren er op de locatie zo'n 100 militairen aanwezig en ontstond na de aanval een grote brand. Het is nog onduidelijk of er ook slachtoffers zijn gevallen. De Russische autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de Oekraïnse droneaanval. En de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen hebben een maritieme blokkade tegen Saoedi-Arabië afgekondigd die per direct ingaat. Volgens de beweging geldt die voor de strategische Bab al-Mandeb-zeestraat tussen de Rode Zee en de Golf van Aden. Het is nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de internationale scheepvaart. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd op de zeeblokkade. Amerikaanse media laten bijna allemaal weten dat de oorlog tegen Iran opnieuw dreigt te escaleren. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden.
0: Jam Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Harry Styles, koning van de inflatie en Ravelli wooncomplex in gebruik. Mijn naam is Angelique Spoor. De concerten van Harry Styles in Amsterdam, nog niet zo lang geleden, blijken een grote impact te hebben gehad op de inflatie. En niet alleen in ons land, maar in heel Europa. Zijn fans zorgden voor een extreme vraag naar vliegtickets en hotelaccommodaties, waarvan flink werd geprofiteerd. ABN AMRO noemt de ex-One Direction-zanger na de oorlog in Iran de tweede oorzaak van de prijsstijgingen tijdens die periode. Christine Lagarde van de Europese Bank is het hier helemaal mee eens. Aan de Zuidas heeft gebouw Ravelli de deuren geopend voor bewoners. Het project van de woningstichting Rochdale, dat werd ontworpen door Kort Tielens Architecten, telt 74 sociale huurwoningen die in gebruik zijn genomen door een groep uiteenlopende woningzoekenden. Op de parterre van het pand wordt een kinderdagverblijf gerealiseerd. Inmiddels is er een welkomstbijeenkomst geweest waarbij de kersverse buren met elkaar kennis konden maken. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM website.

fijne, goede maandagavond. Ik heb er weer zin in vandaag. De temperaturen die doen even een stapje terug, maar dat mag de pret niet drukken hier in deze zomereditie van de 60 Minutes of Classic hier op Jam FM. Gewoon lekkere muziek, lekkere zomerse muziek. Zet je radio rustig buiten en zet hem lekker aan, want we hebben de lekkerste muziek.

0: Ja, je hoorde de twee achter elkaar hier in de 60 Minutes of Classics. Luther Vandross en Never Too Much. En deze is natuurlijk gebaseerd op die grote hit van Rick James, Super Freak. Maar dit is MC Hammer en You Can Touch This. En zoals je gewend bent, tot 7 uur vanavond. De 60 Minutes of Classics. We gaan even terug in de jaren 80.
1: Are you ready? Let's go back to the 80s. Jam FM.

0: met het gezongen door Christina Aguilera en Friends. Het is origineel in 1976, Patti LaBelle samen met de groep LaBelle. En de Voulez Vous avec moi ce soir. Ja, ik spreek een aardig woordje Frans, omdat dat Frankrijk zo afgedroogd is tijdens het afgelopen weekend. Ja, maakt niet uit allemaal. We gaan er even uit voor het nieuws. En straks aan de andere kant nog terug met 30 Minutes of Classics.
1: Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam FM.

0: Het nieuws van 7:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Transport en Logistiek Nederland onderzoekt juridische stappen na de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. Het omrijden van vrachtwagens kost zo'n 1,5 miljoen euro per dag. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Oekraïne zegt een droneaanval te hebben uitgevoerd op een basis van de Russische veiligheidsdienst FSB in de bezette regio Gerson. En de door Iran gesteunde Houthi-rebellen in Jemen hebben een maritieme blokkade tegen Saoedi-Arabië afgekondigd die per direct ingaat. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Gevonden voorwerpen wachten op eigenaar en spoedvragen over onveilige woonsituaties in flat. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Ouder Amstel bewaart gevonden voorwerpen in de hoop dat de rechtmatige eigenaar ze komt ophalen. Als de waarde minder is dan 450 euro is de bewaartermijn 3 maanden en als het waardevoller is 1 jaar. Op dit moment wachten 3 telefoons, een smartwatch, een rugzak en diverse sleutels op hun eigenaar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Ouder Amstel. Ouder Amstel Anders heeft spoedvragen gesteld aan het college van BMW over onveilige woonsituaties in de flat Mercurius in Duivendrecht. Volgens de partij worden ernstige storingen aan de flat te laat of slecht gerepareerd. Zo zouden regelmatig warmwaterleidingen springen, zijn galerijdeuren langdurig buiten gebruik en zitten bewoners soms dagen zonder stroom. Ouder Amstel Anders wil weten of de problemen bekend zijn en welke stappen er worden ondernomen om ze te verhelpen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivendrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live.

eind van elke werkdag om 6 uur. De geur van vinyl en de groove van toen. Een uur lang classics in de 60 Minutes of Classics. Wat is jouw ultieme classic? Vraag hem aan op classics@jamfm.nl. Jamfm.nl.

zijn nog steeds afgestemd op de 16 Minutes of Classics hier op Jam FM. En je hoorde Rose Voice en It's Love You're After. Later ook nog een keer gesampled in Team from S-Express. Daar hoorde je hem ook nog in terug. En we begonnen met Ain't No Stopping Us Now. Die was van McFadden en Whitehead. En we gaan even naar de jaren 90. Een tandarts uit Scandinavië die dacht, hey, ik kan wel aardig zingen, dus laat ik eens een plaatje maken. Are you ready? Let's go back to the 90s. Jam.

de jaren 90. It's My Life, Dr. Elden, gingen we even naar 1979. Amy Stewart was dit in Knock on Wood. We gaan even verder met een onbekend nummer van George McRae, diegene van Rock Your Baby. Wel een beetje hetzelfde ideetje hoor. You Treat Me So Good, dat zou dat over Manon Thomas gaan of zo. Ik weet het niet hoor, maar hij zal in Nederland blijven wonen, hè, die George McRae. George McRae dus hier in

word even wat rechtzetten. Ik zei dus, George van Kwee, dat hij in Nederland is gebleven. Vommenon Thomas, maar dat was helemaal niet waar natuurlijk. Dat was Forrest. Als altijd door elkaar hoor, deze twee. Zo ben je wereldster en zo heb je wat kleine hitjes. We gaan even verder met Belle, een dame die echt wel een hitmachine achter zich heeft staan. Namelijk de Pips. Ik heb het dan over Gladys Knight.

luisteraars. We gaan weer bijna afscheid van je nemen, want het zit er alweer op. Het uurtje is 16 Minutes of Classics. Het is ook maar 60 minuten, hè? En dan de reclame er nog af. Ja, dan blijft er niet zo heel veel over. Maar toch wel tijd genoeg om een paar lekkere plaatjes voor je te draaien. Ik wens je straks veel plezier met de andere programma's op Jam FM. Volgens mij is Martin nog niet op vakantie. Jam on Evening. Is je er wel, dan heb ik een memo gemist. Dat kan ook natuurlijk. Ik ben er volgende week weer. En volgende week gaat het regenen, heb ik gezien op de lange termijn planning. Dus ja, wie weet komt het dan toch nog goed met de natuur. Over natuur gesproken. De man met de slaapkamervoice. Mr. Barry White. Never, never can I give you up. Ik jullie ook niet hoor. Volgende week ben ik er weer rond de klok van 6 uur. Fijne week gewenst. Hoi en bedankt voor het luisteren.

0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Terugkerende schimmelinfecties? Vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
4: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
5: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
6: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 7 uur.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Frankrijk zegt dat twee medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. Volgens buitenlandminister Barrot is daarbij één diplomaat mishandeld. Frankrijk spreekt van een schending van de diplomatieke immuniteit. De twee zijn inmiddels terug op de ambassade en worden teruggehaald naar Frankrijk. Volgens Barrot werkten de twee Fransen aan culturele en wetenschappelijke programma's in Iran. Hij kondigde al strafacties aan. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Twee mensen raakten licht gewond door die brandbom. De verdachte zou ook een luchtdrukwapen hebben gehad. De FBI onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat de verdachte handelde uit protest tegen de immigratiedienst. Hij had ook een kar bij zich met daarop de tekst ICE uit onze straten. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. Op videobeelden is te zien hoe agenten de man op de grond houden terwijl hij om hulp roept. Kort daarna verloor hij het bewustzijn en overleed hij. Justitie onderzoekt nu het optreden van twee agenten en vier zorgmedewerkers. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. Ook hij overleed toen politieagenten op hem zaten. Vanavond wordt er opnieuw geprotesteerd in Bologna. En de Mexicaanse drugsbaron Ismael Zambada met de bijnaam El Mayo is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Zambada is een van de oprichters van het beruchte Sinaloa-kartel. Hij werd 2 jaar geleden opgepakt nadat hij met een vliegtuig in de Amerikaanse staat New Mexico was geland. Ook medeoprichter Joaquin Guzman, oftewel El Chapo, kreeg eerder een levenslange celstraf. In de VS geldt het Mexicaanse Sinaloa-kartel als een buitenlandse terroristische organisatie. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden.
6: Jam, Metropoolregio nieuwsupdate.
8: Chronisch tekort aan schippers en restauratie Theater Tuschinski. Mijn naam is Angelique Spoor. Het GVB in Amsterdam kampt al geruime tijd met een tekort aan schippers. Hierdoor komt het soms voor dat er pontdiensten uitvallen. De toekomst ziet er wat dat betreft niet rooskleurig uit. Naast de huidige 33 openstaande vacatures voor kapiteins is de verwachting dat de krapte in de komende jaren alleen nog maar zal toenemen vanwege pensioneringen en dergelijke. Als eventuele oplossing voor het probleem wordt er onder andere gekeken naar de mogelijkheid om het aantal schippers op een pont te reduceren van 2 naar 1, met als sidekick een pontwachter die niet zelf vaart. Koninklijk Theater Tuschinski aan de hoofdstedelijke Reguliersbreestraat voert momenteel restauraties uit aan de Grote Zaal. Die werd in 1921 opgeleverd met art deco schilderingen op het plafond, die nu worden opgefrist. Ook wordt de huidige verlichting vervangen door LED, komen er nieuwe stoelen en worden de balkons gerenoveerd. Vanaf 24 juli is zaal 1 van deze iconische bioscoop weer geopend voor het publiek. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam.

Een hele goede avond. Het is weer maandagavond. Het is 7 uur geweest. Het is tijd voor Jam On Evening hier bij Jam FM. Mijn naam is Martin Rodenburg. Tot 11 uur vanavond bij je live vanuit de studio. Met weer overheerlijke muziek van achter naar voren. We hebben natuurlijk...

Met mix deel 2. En ze gaan wel lekker klinken. Vorige week voor het eerst gedraaid, deel 1. En we gaan zo meteen zo rond 7:15 luisteren naar deel 2. Ik ben er heel erg blij mee. Voor de rest mooie nummers, mooie uitvoeringen. Vreemde uitvoeringen. Alex de Chio zie ik staan. Onze Italiaanse vriend gaat ook weer voorbij komen. We hebben iets van Casey en de Sunshine Band. Ook erg apart. En er zitten wat zomerse klanken. Ja, tussendoor ook. Het mag nog steeds. Het is

Love, aparte uitvoering. Jawel, Dr. Packer en de Casual Connections remix. Een extended version, oftewel iets langer als dat je misschien wel gewend bent. Goed, we gaan gauw een start maken, want er komt heel veel lekkers voorbij. We gaan luisteren naar deze mooie...

funky werkje van Copper. Het nummer Funky Bunch of Characters. Dat was meer bekende plaat van deze zangeres. Het was, dacht ik, Velocity, maar dat weet ik niet 100% zeker. 4 augustus staan ze in Paradiso in Amsterdam. We hebben het over de band Change.

0: van 7:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. Frankrijk zegt dat twee medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. Eén van de twee zou ook zijn mishandeld. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. In de Italiaanse stad Bologna is geprotesteerd na de dood van een 43-jarige man tijdens een arrestatie. De zaak lijkt op de dood van George Floyd in Minneapolis in 2020. En de Mexicaanse drugsbaron Ismael Zambada met de bijnaam El Mayo is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Zambada is een van de oprichters van het beruchte Sinaloa-kartel. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Voorleespicknick in het park en enquête over verkiezingscampagnes. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op woensdag 29 juli organiseert de Openbare Bibliotheek een voorleespicknick in het Koning Willem-Alexander Park. Tussen 11 uur en 12 uur kunnen kinderen samen genieten van mooie zomerboeken onder het genot van een ijsje. Daarna staan kleurplaten en spelletjes klaar. Als het zou gaan regenen, dan gaat het programma gewoon binnen verder en dan wordt er ook geknutseld. Deelnemen aan de voorleespicknicks is gratis. Op 18 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Met flyers, posters, verkiezingsdebatten, stemhulpen en via social media hebben partijen campagne gevoerd. De gemeente Ouder-Amstel onderzoekt nu door middel van een enquête hoe de kiezers deze campagne hebben ervaren. Je kunt hieraan deelnemen door het scannen van de QR-code op ouder-amstel.nl. Het invullen ervan duurt maar een paar minuten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
0: Avond van 7 tot 11. Jam on Evening met Martin Rodenburg. DJ Seas in the mix at Jam FM.
4: Ladies and gentlemen.

is of die overal wacht, hebben we de Summit Mix deel 2 van niemand minder dan Ron Bunschoten. Een hele mooie playlist. Ik ga je dat straks wel vertellen wie je allemaal gaat horen. Maar eerst nu even de beurt aan een andere fantastische mixer uit Nederland, Peter Slaghuis.

in de uitvoering van Peter Slaghuis. Veel te jonge leeftijd overleden natuurlijk. Fantastische mixen heeft hij gemaakt. En over mixen gesproken, gezien de tijd, het is al 7:15 geweest, gaan we naar Ron Bunschoten toe. De Summit Mix deel 2, Retro Classic en Modern Jams.

lekker of is dit niet lekker? De Summit Mix, deel 2, part 2. Heerlijk werk van Ron Buschoten. Ron, dankjewel. Je hoorde Instant Funk, I'm a Mind Made Up, Patrice Rushen, Forget Me Nuts, Tony Lee, Reach Up, Sharon Redknapp nog met Never Give You Up, en als laatste Kashif met het mooie Stone Love. We kunnen niet wachten tot volgende week met dit soort fantastisch werk wat er voorbij komt. Laatste plaatje voordat we er even voor de berichten uitgaan, komt van die OJ, speciaal voor Yolanda.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Terugkerende schimmelinfecties? Vaag klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duivenrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.

0: van 8 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Op zijn eigen platform Truth Social schrijft hij dat Iran vele malen zal boeten voor iedere gedode Amerikaanse soldaat. De VS zegt de afgelopen dagen al aanvallen op Iran te hebben uitgevoerd als reactie. Trump neemt ook premier Netanyahu in bescherming na kritiek op een mogelijk arrestatiebevel. Volgens hem wordt de Israëlische premier in de VS zeker niet opgepakt. Frankrijk zegt dat 2 medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. Volgens buitenlandminister Barrot is daarbij 1 diplomaat mishandeld. Frankrijk spreekt van een schending van de diplomatieke immuniteit. De 2 zijn inmiddels terug op de ambassade en worden teruggehaald naar Frankrijk. Volgens Barrot werkten de 2 Fransen aan culturele en wetenschappelijke programma's in Iran. Hij kondigde al strafacties aan. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. 2 mensen raakten licht gewond door die brandbom. De verdachte zou ook een luchtdrukwapen hebben gehad. De FBI onderzoekt de zaak en gaat ervan uit dat de verdachte handelde uit protest tegen de immigratiedienst. Hij had ook een kar bij zich met daarop de tekst ICE uit onze straten. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. De krant stapte naar de rechter om de dagvaardingen tegen te houden en tot de uitspraak zijn alle verzoeken aan de telefoonproviders opgeschort. De journalisten schreven dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen niet met het nieuwe vliegtuig terugvloog. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden.
1: Jam, Metropool Regio, nieuwsupdate.
2: Daan Goppel gedijt in zijn voedselbos en helm steeds populairder bij fietsers. Mijn naam is Angelique Spoor. De 39-jarige Daan Goppel woont in Amsterdam-Oost, maar ontvlucht de drukte van de stad regelmatig als hij op de fiets vertrekt naar zijn buitenhuisje in Tuinpark De Molen in Noord. Daar beschikt hij over een volkstuin die zich beter laat omschrijven als een voedselbos met zijn 250 verschillende eetbare planten. Daan is geen volledig onbekende door zijn boek Liften naar Suriname en zijn werk als stadsboer / dagvoorzitter in Amsterdam. AT5 heeft vastgesteld dat er tegenwoordig veel fietsers op pad gaan met een helm op hun hoofd. Deze tendens geldt trouwens voor alle leeftijden en niet alleen voor ouderen. Dit wordt toegejuicht door de Fietsersbond. In het Vondelpark is deze trend duidelijk te zien. De een na de ander op een tweewieler komt voorbij met hoofdbescherming. De overheid hoopt dat in 2035 minstens een kwart van de bevolking zo verstandig is om zichzelf veilig te stellen op deze manier. Tot zover. Meer nieuws over een half uur of op onze Jam.

hartelijk welkom zo het tweede uurtje te openen hier bij Jam FM. The Tramps met Disco Inferno. Toch wel een van de grootste disco-klassiekers. Speciale uitvoering, jawel, de remix van Ben Liebrand. En inderdaad, een leuke station call, Jan, van The Tramps. Veel lekkere muziek gemaakt. En met regelmaat komt er werk van de Tramps voorbij hier bij Jam On Evening. Maar eigenlijk ook wel bij Jam FM. Bijzondere uitvoering, jawel. Is er eentje van Alex DiCio, onze Italiaanse vriend, die hele mooie re-edits maakt, zoals hij dat dan noemt. Het zijn de Cruisers samen met die mooie zangeres Randy Crawford. Fantastische stem. Mooie uitvoering van het nummer Street Life.

Een lekkere uitvoering van Alex de Chill. Nummer van de Crusaders samen met zangeres Randy Crawford. Het nummer Street Life. Heerlijk, dit soort muziek. De Crusaders, een beetje uit de jazz-rock scene. Maar hier scoren ze toch een hele, hele grote hit mee. Mooie lange uitvoeringen die voorbij komen. Zo ook deze van Alexander O'Neill. We gaan lekker knallen met het nummer Innocent.

0: van 8:30.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Frankrijk zegt dat 2 medewerkers van de ambassade in Iran gisteravond urenlang zijn vastgehouden door de Iraanse veiligheidsdiensten. 1 van de 2 zou ook zijn mishandeld. In New York is een man aangehouden nadat hij een zelfgemaakte brandbom had afgestoken bij een gebouw van de federale overheid. In dat pand zit onder meer een kantoor van de Amerikaanse immigratiedienst ICE. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Brand in kruipruimte in Uithoorn en nieuwe overeenkomst voor groen onderhoud. Mijn naam is Hans Krabbendam. In een woning aan de Prinses Christinalaan in Uithoorn brak afgelopen zaterdagochtend brand uit. Op het moment van de brand waren er bouwvakkers bezig met verbouwingswerkzaamheden. Ze probeerden de brand die ontstond in een kruipruimte eerst zelf te blussen met emmers water. En toen dat onvoldoende bleek, kwam de brandweer ter plaatse en was het vuur snel onder controle. Een van de bouwvakkers werd ter plekke medisch onderzocht nadat hij rook had ingeademd. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De gemeente Ouder Amstel zorgt samen met aannemers voor het onderhoud van het openbaar groen. Doordat het zoeken van een nieuwe aannemer langer heeft geduurd dan verwacht, is op sommige plekken een achterstand ontstaan in het groenonderhoud. Inmiddels is een meerjarige overeenkomst gesloten met de nieuwe groene aannemer. De verwachting is dat de achterstand in het groenonderhoud geleidelijk aan wordt weggewerkt en daarna op peil blijft. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.
3: Hi, this is Barry White. And you're listening to the baddest soul jock in all of Europe, right on.

First, The Last, My Everything. Bijzonder. Speciale re-edit van Dario Caminita. Die altijd heel mooi werk maakt van bekende nummers. Zoals van niet-disco nummers. Maakt hij toch alweer een leuk disco plaatje.

0: Mooi, we gaan naar totaal wat anders toe. Ik ga er helemaal niks over vertellen, je moet gewoon luisteren. Ik hoorde deze uitvoering voor het eerst in een discotheek in Utrecht. En toen dacht ik, dit moet ik hebben op vinyl, want dit is zo ontzettend lekker. En dan hopen we dat hij dan ook nog wil starten.
1: Jam FM, always smooth and funky.

0: Heerlijke uitvoering. Mooi 12 inch. De band Soft Cell met die toch iets wat aparte zanger Mark Almond. Tainted Love, langzaamaan overgaand in Where Did All Love Go. Die uitvoering werd dan altijd gedraaid in de discotheek. Je kon altijd mooi spelen met de verlichting van de discotheek tijdens dit nummer. En als je je koptelefoon op hebt, dan hoor je ook dat deze plaat geweldig stereo is. Het is tijd, ja, het is tijd, we kunnen nog draaien. Voor de Hot Jam deze week, die je de hele week hoort bij Jam FM.
1: New music first. Here's a brand new Hot Jam on Jam FM.
2: We bring you this week's Hot Jam, approved and tested by the crew, Jam FM.
1: This week's hottest track on Jam FM.

0: Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
1: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
2: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere zaterdag van 10 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags. Vanaf de Oude Kerkenplas, in de Poffertjeskraam, op het Dorpsplein in Duiverrecht. Of vanaf de Soul Jazz Stage in Zuidoost. Jam FM, deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
6: Terugkerende schimmelinfecties? Vaag geklachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.

0: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws op Jam FM. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft op zijn eerste werkdag gebeld met Amerikaanse president Trump. Burnham benadrukte dat het Verenigd Koninkrijk zich blijft inzetten voor defensie en veiligheid. En ook sprak hij over een veilige heropening van de belangrijke straat van Hormuz. Burnham nodigde Trump uit om naar Manchester te komen. Premier Jette wil de goede samenwerking met het Verenigd Koninkrijk voortzetten onder de nieuwe premier Burnham. Jette noemt het land een belangrijke partner op het gebied van handel, energie, defensie en steun aan Oekraïne. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Op zijn eigen platform Truth Social schrijft hij dat Iran vele malen zal boeten voor iedere gedode Amerikaanse soldaat. De VS zegt de afgelopen dagen al aanvallen op Iran te hebben uitgevoerd als reactie. Trump neemt ook premier Netanyahu in bescherming na kritiek op een mogelijk arrestatiebevel. Volgens hem wordt de Israëlische premier in de VS zeker niet opgepakt. Premier Jette gaat donderdag toch niet samen met de Rotterdamse burgemeester Schouten van de Euromast abzeilen. Zijn agenda laat het niet toe om erbij te zijn, dat meldt de gemeente Rotterdam. Schouten houdt zich wel aan haar belofte om af te dalen, omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen inderdaad hoger was dan de vorige keer. Dat was haar voorwaarde. Jette had eerder gezegd dan ook mee te doen als die landelijke opkomst zou stijgen, maar hij ziet daar dus nu alsnog vanaf. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van de New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. De krant stapte naar de rechter om de dagvaardingen tegen te houden en tot de uitspraak zijn alle verzoeken aan de telefoonproviders opgeschort. De journalisten schreven dat Trump na de NAVO-top in Turkije om veiligheidsredenen niet met het nieuwe vliegtuig terugvloog. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden.
1: Jam, Metropool Regio Nieuwsupdate.
2: Harry Styles, koning van de inflatie en Ravelli Wooncomplex in gebruik. Mijn naam is Angelique Spoor. De concerten van Harry Styles in Amsterdam, nog niet zo lang geleden, blijken een grote impact te hebben gehad op de inflatie. En niet alleen in ons land, maar in heel Europa. Zijn fans zorgden voor een extreme vraag naar vliegtickets en hotelaccommodaties, waarvan flink werd geprofiteerd. ABN AMRO noemt de ex-One Direction-zanger na de oorlog in Iran de tweede oorzaak van de prijsstijgingen tijdens die periode. Christine Lagarde van de Europese Bank is het hier helemaal mee eens. Aan de Zuidas heeft gebouw Ravelli de deuren geopend voor bewoners. Het project van de woningstichting Rochdale, dat werd ontworpen door Kort Tielens Architecten, telt 74 sociale huurwoningen die in gebruik zijn genomen door een groep uiteenlopende woningzoekenden. Op de parterre van het pand wordt een kinderdagverblijf gerealiseerd. Inmiddels is er een welkomstbijeenkomst geweest waarbij de kerstverse buren met elkaar kennis konden maken. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM.

lekkere opener. Zo van dat derde uurtje Jam All Evening hier bij Jam FM. Dan luister je namens tot 11 uur bij je live vanuit de studio. Met straks in het laatste uur allemaal overheerlijke slow grooves. En dit was Ronnie Hudson met East Coast Poplock. Wat het ook betekende mag, maar ik vind dit een heerlijke plaat. Geldt eigenlijk ook wel voor de volgende van Vaughn Mason samen met Butch Dio.

heerlijk nummer van Vaughn Mason samen met Butch Dial. You can do it. En dat doen we op die maandagavond hier ook bij Jam FM. We maken er altijd een lekkere show van 4 uur lang live vanuit de studio. Ik zag deze ook voorbij komen voor Jan. Stevie Wonder, tijd niet gehoord. Ik zal eerlijk

tegen je zei, Jan, ik heb hem geloof ik in geen 5 jaar meer gehoord. Het is het nummer Love Light in Flight. Ik moet eerlijk bekennen, het zei me in eerste instantie even niets, maar toen ik hem voorluisterde. Natuurlijk. Heerlijk nummer. Tot 11 uur Jam on Evening.

morgens luistert, 's middags of 's avonds. Het zit altijd lekker in elkaar. We gaan wat zomers draaien. Je kan wel zeggen een soort met van Daniel Zonder van remix van het nummer Feel the Drive. Dr. Scat is de band.

0: het nieuws van 9:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft op zijn eerste werkdag gebeld met Amerikaanse president Trump. Premier Jette wil de goede samenwerking met het Verenigd Koninkrijk voortzetten onder de nieuwe premier Burnham. De Amerikaanse president Trump dreigt Iran met zware vergeldingsaanvallen na de dood van 3 Amerikaanse militairen in het Midden-Oosten. Premier Jette gaat donderdag toch niet samen met de Rotterdamse burgemeester Schouten van de Euromast abzeilen. Zijn agenda laat het niet toe om erbij te zijn, dat meldt de gemeente Rotterdam. En de Amerikaanse regering heeft de telefoongegevens opgevraagd van journalisten van The New York Times en hun familieleden. Daaruit moet blijken wie de informatie lekte over de nieuwe Air Force One, het dienstvliegtuig van president Trump. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
2: Ouder Amstel nieuwsupdate.
3: Gevonden voorwerpen wachten op eigenaar en spoedvragen over onveilige woonsituaties in flat. Mijn naam is Hans Krabbendam. De gemeente Ouder Amstel bewaart gevonden voorwerpen in de hoop dat de rechtmatige eigenaar ze komt ophalen. Als de waarde minder is dan €450, is de bewaartermijn 3 maanden en als het waardevoller is, 1 jaar. Op dit moment wachten 3 telefoons, een smartwatch, een rugzak en diverse sleutels op hun eigenaar. Voor meer informatie kun je contact opnemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Ouder Amstel. Ouder Amstel Anders heeft spoedvragen gesteld aan het college van BMW over onveilige woonsituaties in de flat Mercurius in Duivendrecht. Volgens de partij worden ernstige storingen aan de flat te laat of slecht gerepareerd. Zo zouden regelmatig warmwaterleidingen springen, zijn galerijdeuren langdurig buiten gebruik en zitten bewoners soms dagen zonder stroom. Ouder Amstel Anders wil weten of de problemen bekend zijn en welke stappen er worden ondernomen om ze te verhelpen. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Yeah. Goed, we gaan van Evan Rogers naar Cool Million toe. Wat verser werk, terwijl het toch ook eigenlijk wel behoorlijk oud is. Ik geloof een jaar of 7, 8. Cool Million samen met Al Broomfield. Het mooie Stay Close.

heerlijke plaat van Chameleon samen met Al Broomfield, het nummer Stay Close. En volgens mij zag ik deze ook voorbij komen van Leo. Mooie speciale uitvoering, speciaal voor jou Leo. The Tramps met het nummer Disco Party, The Mean Filler Juice, Only Regroove, dat is een mondvol.

Ik moet eerlijk bekennen, het is een hele bijzondere, tussen aanhalingstekens, regroove van het disco party van de Tramps. Ik mis toch wel wat. Goed, het laatste nummer van dit uurtje Jam All Evening. En dan gaan we lekker genieten van mooie slow grooves. Ik heb weer een aantal lekkere klaarstaan voor je. En dat laatste nummer, dat gaat er eentje worden van drie heren uit Engeland. Luisterend naar de naam Imagination. Een uitvoering van de Reflex Revision van een van hun grote hits Music and Lights.

0: bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
1: Terugkerende schimmelinfecties? Vaag geklachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: An Evening With presenteert Change. Op dinsdag 4 augustus komt deze legendarische act naar Paradiso in Amsterdam. Geniet van de herkenbare sound, de energie en de hits die je kent en voelt. Een avond vol groove en sfeer die je niet wilt missen. Verzamel je vrienden en beleef het live. Tickets zijn nu verkrijgbaar via paradiso.nl. Wacht niet te lang.
4: Het is toch zo leuk om te zien als ze de studio uit mogen.
5: Deze hele zomer vliegen de DJ's van Jam FM uit in de regio. Iedere

0: Jam FM. Deze hele zomer. Iedere zaterdag live op locatie.
1: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. Oud-minister van Defensie John Healey wordt minister van Financiën. Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken. Shabana Mahmood blijft minister van Binnenlandse Zaken. De benoemingen volgen kort na de aanstelling van Burnham als opvolger van oud-premier Starmer. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd. Maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. Magyar had haar gisteren voorgedragen als tijdelijk staatshoofd van Hongarije totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. In de hervormingsplannen van de Hongaarse premier zijn een nieuwe president en een nieuwe grondwet belangrijke onderdelen. Premier Jette gaat donderdag toch niet samen met de Rotterdamse burgemeester Schouten van de Euromast afzeilen. Zijn agenda laat het niet toe om erbij te zijn, dat meldt de gemeente Rotterdam. Schouten houdt zich wel aan haar belofte om af te dalen, omdat de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen inderdaad hoger was dan de vorige keer. Dat was haar voorwaarde. Jette had eerder gezegd dan ook mee te doen als die landelijke opkomst zou stijgen, maar hij ziet daar dus nu alsnog vanaf. En de Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de boete van 550 miljoen euro die de Europese Commissie heeft opgelegd. Volgens de EU doen het platform en eigenaar Alibaba veel te weinig om illegale, onveilige en namaakproducten tegen te houden. AliExpress zegt verrast te zijn door de straf en vindt de boete te hoog. Het bedrijf benadrukt dat het wel maatregelen neemt voor productveiligheid en consumentenbescherming. De EU dreigt met nieuwe boetes als AliExpress niet snel ingrijpt. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden.
1: Jam, metropoolregio, nieuwsupdate.
3: Chronisch tekort aan schippers en restauratie Theater Tuschinski. Mijn naam is Angelique Spoor. Het GVB in Amsterdam kampt al geruime tijd met een tekort aan schippers. Hierdoor komt het soms voor dat er pontdiensten uitvallen. De toekomst ziet er wat dat betreft niet rooskleurig uit. Naast de huidige 33 openstaande vacatures voor kapiteins is de verwachting dat de krapte in de komende jaren alleen nog maar zal toenemen vanwege pensioneringen en dergelijke. Als eventuele oplossing voor het probleem wordt er onder andere gekeken naar de mogelijkheid om het aantal schippers op een pont te reduceren van 2 naar 1, met als sidekick een pontwachter die niet zelf vaart. Koninklijk Theater Tuschinski aan de hoofdstedelijke Reguliersbreestraat voert momenteel restauraties uit aan de grote zaal. Die werd in 1921 opgeleverd met art deco schilderingen op het plafond die nu worden opgefrist. Ook wordt de huidige verlichting vervangen door LED, komen er nieuwe stoelen en worden de balkons gerenoveerd. Vanaf 24 juli is zaal 1 van deze iconische bioscoop weer geopend voor het publiek. Tot zover, meer nieuws over een half uur of op onze Jam FM.

Zo. Het laatste uur is aangebroken met over heerlijke slow grooves. Getuigen alleen al de opening van Norada Michael Walden. Ik las ergens dat het samen met Stephanie Mills was, maar weet ik niet zeker. Never Wanna Be Without Your Love. De liefde voor muziek straalt dit laatste uurtje ook weer uit je radio of je speakers. Wat dacht je bijvoorbeeld van deze Curtis Hairston?

zo laat op de maandagavond met You Got The Love I Want. En daarvoor hoorde je Curtis Hairston hier bij de Jam met All We Have Is Love. Het gaat toch wel vaak over de liefde. We gaan naar Babyface toe met een mooie plaat. Every Time I Close My Eyes. Hij doet het samen met Kenny G.

Oh, how I love you, girl. En daarvoor hoor je Babyface met Every Time I Close My Eyes. En fantastisch weer, dat saxofoonwerk van Kenny G. Zo laat op de maandagavond. We zitten midden in de slow jams. We gaan verder met Angela Beauville.

0: van 10:30.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd, maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. Premier Jette gaat donderdag toch niet samen met de Rotterdamse burgemeester Schouten van de Euromast abzeilen. Zijn agenda laat het niet toe om erbij te zijn, dat meldt de gemeente Rotterdam. En de Chinese webwinkel AliExpress gaat in beroep tegen de boete van 550 miljoen euro die de Europese Commissie heeft opgelegd. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Jam FM.
0: Ouder Amstel nieuwsupdate.
2: Voorleespicknick in het park en enquête over verkiezingscampagnes. Mijn naam is Hans Krabbendam. Op woensdag 29 juli organiseert de Openbare Bibliotheek een voorleespicknick in het Koning Willem-Alexander Park. Tussen 11 uur en 12 uur kunnen kinderen samen genieten van mooie zomerboeken onder het genot van een ijsje. Daarna staan kleurplaten en spelletjes klaar. Als het zou gaan regenen, dan gaat het programma gewoon binnen verder en dan wordt er ook geknutseld. Deelnemen aan de voorleespicknicks is gratis. Op 18 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Met flyers, posters, verkiezingsdebatten, stemhulpen en via social media hebben partijen campagne gevoerd. De gemeente Ouder Amstel onderzoekt nu door middel van een enquête hoe de kiezers deze campagne hebben ervaren. Je kunt hieraan deelnemen door het scannen van de QR-code op ouder-amstel.nl. Het invullen ervan duurt maar een paar minuten. Tot zover. Meer nieuws hoor je over een half uur hier op Jam FM of lees je op onze website jamfm.nl.

Ik weet niet of je het voetbal een beetje gevolgd hebt. Totaal wat anders natuurlijk als deze lekkere slow grooves. Maar ja, de finale Spanje-Argentinië. Ik weet niet voor wie jij gejuicht hebt. Ik had het toch wel met Spanje. En die Argentijnen. Ja, sorry.

Mooi, mooi, mooi. Robert Hookins met de zangeres Stephanie Mills ook. In the Night Making Love. En daarvoor hoor je Donna Summer. Met speciaal voor de Argentijnse voetballers. Don't cry for me, Argentina. Goed, we kruipen langzaam richting het einde van deze show. Jam on Evening hier bij Jam FM. Ik denk nog een drietal nummertjes. 2, 3. Moet toch wel lukken. Zometeen Boys to Men. Maar nu eerst toch wel speciaal voor Leo. Earth, Wind and Fire.

all you really want. Het is laat op de maandagavond hier bij Jam All Evening at Jam FM Boys to Men. Het zullen ondertussen allemaal wel mannen zijn. Man to Old Man of zoiets. Het mooie I'll Make Love to You daarvoor. EWF, oftewel Earth, Wind and Fire. Het mooie Sail Away. We zijn toegekomen aan het laatste nummer van deze avond. Of tenminste nog een stukje ervan. Want ik zit helemaal niet op de tijd te letten. In ieder geval één ding wil ik zeggen. Ik wil Cito beterschap wensen. Want die ligt in het ziekenhuis. En toch luisteren naar Jam FM. Kijk, that's my man. Maar toch, namens de crew, beterschap Cito. Het laatste nummer komt van Ben Tankard. Het nummer Play a Little Song for Me. Nou, dat ga ik nog even voor je doen. Ik wens je nog een fijne avond, wat er nog voor over is. En graag tot de volgende keer. Dag.

0: op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De nieuwe Britse premier Burnham heeft de eerste ministers van zijn kabinet benoemd. Oud-minister van Defensie John Healey wordt minister van Financiën. Ed Miliband wordt minister van Buitenlandse Zaken. Shabana Mahmood blijft minister van Binnenlandse Zaken. De benoemingen volgen kort na de aanstelling van Burnham als opvolger van oud-premier Starmer. De Britse premier heeft op zijn eerste werkdag al gebeld met de Amerikaanse president Trump en hem uitgenodigd in Manchester. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van haar land worden. Ze bedankt premier Péter Magyar voor het vertrouwen en voelt zich vereerd. Maar ze zegt ook dat ze de verantwoordelijkheid om een verdeeld land te verenigen niet op zich wil nemen. Magyar had haar gisteren voorgedragen als tijdelijk staatshoofd van Hongarije totdat er een nieuwe grondwet van kracht wordt. In de hervormingsplannen van de Hongaarse premier zijn een nieuwe president en een nieuwe grondwet belangrijke onderdelen. En China en de Filipijnen beschuldigen elkaar van agressief optreden na een confrontatie in de Zuid-Chinese zee. Volgens de Filipijnen raakte een marinier gewond nadat hij door een Chinese kustwachter met een houten knuppel was geslagen. Maar China stelt juist dat Filipijnse schepen een patrouillevaartuig hebben geramd. Het incident vond plaats bij het omstreden rif Second Thomas Shoal in de Zuid-Chinese zee. Zowel China als de Filipijnen maken aanspraak op dat strategisch gelegen rif. Het weer vanavond en vannacht droog en overwegend helder bij vannacht 7 tot 14 graden en een zwakke aan zee en boven het IJsselmeer matige noordenwind. Morgen blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden. Quiet storm.
2: Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet Storm. Quiet storm.

0: Jam FM takes it slow. This is The Quiet Storm. The Quiet Storm. The Quiet Storm. The
1: Quiet Storm. Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden.
0: Quiet storm. Jam FM takes it slow. This is the Quiet Storm. The Quiet Storm.

0: vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water ingingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël en Libanon van vorige maand. Israël zegt wel hard op te treden als de overeenkomst wordt geschonden. Het land eiste eerst nog de ontwapening van Hezbollah daar. De eerste etappe van de 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse start deze nacht om 4 uur, maar ruim 1200 inschrijvers mogen niet meelopen. Van de 47.000 mensen die zich hadden ingeschreven, hebben zich volgens de organisatie 1239 niet op tijd gemeld en dus vervalt hun deelname. De route op deze blauwe dinsdag gaat door de Betuwe langs onder meer Elst, waar vrijwilligers het centrum voor de gelegenheid blauw hebben versierd. Alleen de 50 kilometer lopers komen ook door Arnhem-Zuid. Het weer droog bij zo'n 7 graden in het oosten en 14 vlak aan de kust. Het waait bijna niet, maar aan zee en boven het IJsselmeer staat er een matige noordenwind. Overdag blijft het droog met een mix van zon en wolken bij 18 tot 25 graden.

0: hits uit de 70s, 80s en 90s. Een avond vol soul, disco, funk en R&B.
1: Jam FM, where the magic is in the music.

0: Jam FM, always smooth and funky.
1: This is the Jamming Summer.
2: Jamming Summer. Jam FM.
3: Vanuit de metropoolregio Ouder Amstel. Op FM en DAB+. Jam FM met het nieuws van 2 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Jam FM. Meer dan 1 miljoen mensen hebben de Spaanse voetbalploeg toegejuicht tijdens een huldiging in de hoofdstad Madrid. Spanje veroverde zondag de wereldtitel door Argentinië met 1-0 te verslaan in de finale van het WK in New York. De spelersselectie werd ontvangen door koning Felipe en premier Sanchez, waarna de feestelijke parade door de hoofdstad volgde. Aanvoerder Rodri noemde de wereldtitel het hoogtepunt van zijn carrière. Spanje is nu de regerend Nations League, Europees en wereldkampioen. Vlak bij de stad Columbus in de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken in de Scioto-rivier. Een van hen raakte tijdens het zwemmen in de problemen, waarna anderen het water in gingen om te helpen. Uiteindelijk kwamen de 2 vrouwen en 3 mannen om het leven. 2 jonge kinderen uit de groep bleven ongedeerd en zijn opgevangen. De hulpdiensten werden gewaarschuwd door een automobilist die zei dat hij een jong kind overstuur langs de weg zag rennen en toen in actie kwam. Het Israëlische leger is begonnen met een proef waarbij militairen zich terugtrekken uit delen van Zuid-Libanon. De bedoeling is dat het Libanese leger de controle over die gebieden helemaal overneemt. Maar terreurbeweging Hezbollah, die wordt gesteund door Iran, is veel sterker dan het leger. De proef volgt op afspraken tussen Israël.